0: verder trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. Voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voordat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. En de lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Oog Radio.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zondagmorgen non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang en opwekking.
3: De leukste zender in de stad op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
2: Non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang.

0: iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. Oog Radio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht, Oog Radio.
2: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Bea en Meri met Jij hoort er ook bij, het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Meri verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar en Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag. Uit eten. Vol verbazing kijken ze naar die vlekken die opa op zijn broek heeft. Ach, schei uit, ik ga het wel schoonmaken. Maar wat pa ook doet, de vlekken gaan er niet uit. Gooi ze nou in de was, roept moeder. En trek een schone aan. Ja, dat zal hij zeker doen. Zijn we allemaal netjes? Het is zo 5 uur. Wij zijn er klaar voor, moeder. Dan gaan we. Alles op slot? Ja. Bij de dieren ook? Ja. Moeder zucht dus. Kom, we gaan. En al gauw komen ze bij de Chinees aan. Wat een geluk. Het is er niet druk. En in het midden staat een grote tafel. Kom, laten wij hier gaan zitten. En al gauw komt de servicer eraan. Gaan we eerst wat drinken? Ja, graag. En het meisje vraagt, ook bestellen? Doen we. Wij willen graag allemaal nasi en alles erop en eraan. Goed, het komt er zo aan. Ha, daar heb je frisdrinken. En even later zit iedereen aan de nasi. Dat het mag smaken, vraagt ze. Het is echt lekker, zeggen ze. En als het op is, wordt er ineens gevraagd. Toetje, ijs. Heerlijk. En eindelijk is alles op. Eventjes zitten nog. En met een omweg gaan we naar huis. Ja, even een eindje wandelen. Het is heerlijk weer. En dan zijn ze eindelijk thuis. Moe vallen ze op de bank neer. Gelukkig zijn er meer banken. TV aan en niets meer doen. Gewoon tv kijken en genieten van een musical. Zo is het. Maar dat kunnen we toch wel eens wat vaker doen. Dit was zo lekker. Dat is waar. Maar je eet er gauw veel te veel van. Dat heb ik gemerkt. Dat doe ik niet weer. Ja, dat zeg je nu. Dat is waar. Pa staat op en kijkt of alles goed is. In de schuur? Ja, gelukkig. Daar is het ook goed. En kijkt nog eens in het rond en ziet het hek een klein stukje openstaan. Gaat erheen? Zo. Dat is klaar. En nu is alles in orde. Vaak komt binnen. Hé, waar zijn ze gebleven? Allemaal naar boven. Ze waren heel moe. En toch klinkt er nog. Welterusten. Welterusten. Welterusten allemaal.

Hè? Ik ben moe. Ik wil eigenlijk wel naar bed. Oh, dan ga ik met je mee, want ik wil ook wel naar bed. En zo gaan ze achter elkaar de trap op. Moeder, ja, die gaat nog even afruimen. Dan kan ze morgen zo de tafel dekken. En pa ruimt alles in de afwasmachine. Klaar. Laten wij ook maar naar boven gaan. En even later is het stil in huis. Alleen de tikken van de klokken zijn hoorbaar. En boven is het echt stil. Echt hoor. De nacht gaat langzaam voorbij. En hoor eens. Een klok die gaat de tijd aangeven. 7 slagen. Bim, bam, bim, bam. En pa wil opstaan. En hij herinnert zich ineens. Ik heb een vrije dag. Ja, allemaal hadden ze een vrije dag genomen. Nog een half uurtje. En dan opstaan. Hij draait zich om. Ach, wat is nou een half uurtje? Pa staat toch maar op en kleedt zich na het wassen aan. En hij gaat naar beneden. Moeder is al beneden. En hij helpt moeder met tafeldekken. Zo even zitten. Wat hoorde ik? Vraagt moeder. Jullie nemen een vrije dag? Ja, opa wou een vrije dag. Toen wij allen ook maar. Ik neem een broodje en ga er toch maar heen. Even kijken. Oké, zeg veel succes. En na een tijdje was pa bij de werkplaats. Het licht brandde. Ah, oh, Tom, die is er al. Goedemorgen, Tom. Jij bent op tijd. Ja, ik kon niet meer slapen en dacht... Ach, laat mij maar naar de werkplaats gaan. En begon alvast. Pa pakt het tafelblad en begint te schuren. En ineens zag hij iets. Wat gek. Waarom heb ik dat niet eerder gezien? Tom, Tom, kom eens hier. Heb jij dit ook gezien? Tom kijkt eens, haalt een vergrootglas, kijkt nog eens goed. Ja, dat lijkt op houtworm. Stoppen, we gaan de baas informeren. Dat doen we. En snel lopen ze naar huis waar opa zit en die kijkt hen aan. Zeggen, waar komen jullie nou vandaan?

Wij komen van de werkplaats. En ik wou nog even met het tafelblad aan het schuren. En toen zag ik het. En Tom ook. Houtworm. Opa schrok. Houtworm? Dat kan niet. Ik heb het goed nagekeken. Nou, we hebben er een stukje uitgehaald. En pa pakt zijn zakdoek en voorzichtig opent hij die. Daar lag een stukje hout met een worm erin. Houtworm. Ja, dat is het. En laten we nu maar gaan kijken of alle planken dat hebben. Nu? Vraagt Tom. Nee hoor, morgen, zegt opa.

0: Oortjes in je oren.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De nummer 1 van de Martinista.
4: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek.
3: Oog Radio.
4: Jij hoort er ook bij.
5: Op de kabel en FM, dag en nacht, Oog Radio.
6: Hierbij dan het tweede deel van Jij hoort er ook bij. We gaan natuurlijk weer beginnen met muziek.

0: Bijbelvertelling.
1: Jacobs vlucht. Daar loopt een man. Hij is helemaal alleen. En zijn hoofd is gebogen. En als je goed kijkt, staan zijn ogen heel verdrietig. Het is ook zo stil. En hij is helemaal alleen in deze wijde wereld. Het is zo eenzaam. En hij is zo moe. Maar het is Jacob die zijn vader bedroog. Hij wilde zo graag rijk zijn. Maar nu is hij arm. En hij wilde zo graag de knecht van God zijn. Maar hij heeft iets heel ergs gedaan. En nu is zijn hart bang voor God. En zou hij nou nooit meer terug mogen gaan naar zijn moeder en naar zijn schapen en naar zijn huis? Hij loopt maar door, alsmaar door, in diep verdriet. Maar kijk nou eens, kijk naar de lucht. Het wordt donker. Hij kan de weg niet meer zien en hij is al zo moe. En hij heeft zo'n slaap. Maar nergens is een huisje waar hij slapen kan. Oh, nu is het wel heel erg donker. Hij kan niet verder meer. En in het veld liggen grote stenen. Hij zoekt er één uit. Hij kan niet meer verder lopen. En hij legt zich neer, zomaar op de grond, zijn hoofd op een harde steen. Hij valt in slaap. Hij is echt heel moe, want hij kwam van heel ver. Oh, maar als hij slaapt, dan ziet hij iets heel moois. En toch is hij er bang van. Maar het is wel heel erg mooi. Moet je kijken, hij droomt. De donkere hemel, die gaat open. En dan wordt het opeens licht. Zo mooi licht. En engelen uit de hemel komen naar beneden. En steeds meer engelen. Ze komen langs een lange ladder naar de aarde toe. Zij schitteren als het zonnelicht. Hun kleren schijnen zo mooi als zonnestralen. Echt heel mooi. En ze klimmen weer naar boven ook. Naar de hemel toe. Een hele lange, lange rij van engelen. En daarboven, in die schone hemel, is God zelf. Oh, Jacobs hart is zo bang. Want God weet immers alles. Maar dan, daar klinkt een stem. Het is de Heere zelf die tot Jacob spreekt. En niet boos. Oh nee. De Heere zegt: ik ben de God van Abraham en van Isaac. Ik zal ook uw God zijn. Gij moogt mijn knecht worden. En ik zal u altijd helpen. Ik ga voor u zorgen. En later mocht hij ook weer in dit land komen wonen. Maar nu moet je er straks weg. Jacob luistert. Oh, hij schaamt zich. Hij heeft zo groot kwaad gedaan. En nu mag hij toch de knecht van God worden. Oh, had hij dat maar nooit gedaan. Jacob wordt wakker. Hij kijkt naar de hemel. De engelen zijn weg. En als ik in dat verre land kom, ga ik deze steen weer zoeken. En hij hoort de stem van God niet meer. Zou het een droom zijn? Zou het echt een droom zijn? Maar Jacob is niet bang meer, hoor. Hij kijkt naar de hemel en hij bidt. O Heer, ik wilde zo graag uw knecht zijn, maar ik heb zo'n grote kwaad gedaan. Ach, laat mij toch uw knecht worden, zoals mijn vader was. Help mij toch, Heere, zorg voor mij. Laat mij eenmaal weer hier mogen komen. O, laat mij u toch lief hebben voor altijd. En Jacob nam de steen, zette die rechtop en hij giet daar olie op. En net zoals hij net zegt, o, als ik weer terugkom, dan zal ik God danken op dezezelfde plek. Toen ging Jacob weer verder naar huis terug. Nee, dat mocht niet. Dat kon niet. Jacob moest naar het verre land, arm en alleen. Dat was zijn straf. En zijn eigen schuld. Maar nu was hij niet bang meer. Nu dacht hij altijd aan die mooie droom. God zal voor mij zorgen. O ja, ik wil altijd doen wat God mij zegt. Ik wil God lief hebben met mijn hele hart. En Jacob ging die lange, lange weg naar het vreemde land. En dat is heel veel jaren geleden dat hij bij Laban woonde. En dat hij daar op de schapen ging passen. Maar nu, kijk eens, daar komen kamelen aan. En schapen en koeien en ezels. Een hele grote kudde en knechten die drijven hen zachtjes voort. En op een van die kamelen rijdt de heer van die allen. En op de andere kamelen rijden zijn twee vrouwen en zijn zonen. Wie is toch die rijke heer en waar komt hij vandaan? Nou, dat is Jacob. Heel lang geleden. Toen moest hij vluchten voor Esau. Toen sliep hij met zijn hoofd op een steen. Hij was arm en verdrietig. Maar nu is hij rijk en blij. Want God heeft voor hem gezorgd. Hij is bij zijn oom Laban geweest. In het hele verre land. En hij is getrouwd met de twee dochters van Laban. En daar heeft hij kinderen gekregen en schapen en kamelen en koeien. Heel veel. Ach, maar hij wilde zo graag terug naar zijn eigen land. Hij dacht altijd, de Heer heeft het mij toch beloofd in die droom. Maar toen sliep ik met mijn hoofd op een steen. En het zal vast en zeker gebeuren. En nu, na lange jaren, komt Jacob terug. Hij komt weer bij zijn eigen land en het is vlakbij. Maar nu wordt hij heel erg bang. Waarom? Oh, hij denkt aan vroeger. Hij denkt aan Esau. Dat maakt hem zo bang. En ik heb mijn oude blinde vader bedrogen.

0: de weg. Heel goed. Ik weet de weg. Heel goed.
1: Hé, hey, Bontje Blauw.
0: Wat?
1: Stop eens even.
2: Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie. Tot volgende week.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis, in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. En u krijgt dan Roelie of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking. Vandaag wordt hij verzorgd door dominee Willem de Graaf van de Gereformeerde Kerk. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

wil ik even terugkomen op het programma van vorige week van Truus Okken. Het programma Dank U. We hebben een hele database aan liederen en iedereen kan daar gebruik van maken. En Truus en Jacoba en Daniel, die kunnen zelf kiezen wat ze draaien. Maar ik ben afhankelijk van wat er gevraagd wordt, omdat het programma Op Verzoek heet. Mocht er een dubbel lied gedraaid worden, ja, dan is daar niets aan te doen. Ik moet draaien wat de mensen vragen. Het volgende lied is voor Edo Heren.

Kitty de Vries. Die doet de groeten aan ons in de studio, aan Jacoba van Maurik, Antoinette en Michiel, Herstelgemeente, Greetje en Henk, Tineke Wening, Nieske en alle luisteraars.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
3: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
2: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

Hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Jans die vraagt een lied aan voor iedereen die luistert. En net als sommige anderen heeft zij een vast lied waar ze graag naar wil luisteren.

Tineke Wening, die doet de groeten aan Jacoba, Kitty, Greetje en Henk, Antoinette en Michiel. En onze in de studio, dankjewel. Ook alle luisteraars doet zij de groeten.

Tobias Dijkhuizen, die wil graag elke zondag horen. Het lied Is uw paspoort ook getekend? En dat is voor de hele familie.

0: Dan luisteren we nu naar dominee Willem de Graaf.
1: Vanmorgen lees ik uit Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leef in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En mogen ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen. En dat niet alleen. We laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden. Omdat we weten dat ellende tot verharding leidt. Verharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewijst ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem gered zullen worden en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem verzoend zijn, gered zullen worden door diens leven. En meer nog, we mogen ons hierbij laten voorstaan op God, dankzij onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu al met God zijn verzoend. In dit gedeelte moedigt Paulus ons drie keer aan om ons ergens op te laten voorstaan. In vers 2, we mogen ons laten voorstaan op de hoop. In vers 3 zegt hij, laat ons voorstaan op de ellende die we ondervinden. En aan het einde, we mogen ons laten voorstaan op God. Drie keer dezelfde uitdrukking en ook in het Grieks gaat het steeds om hetzelfde woord. Als je de verdere precieze betekenissen probeert te achterhalen, is het eigenlijk vreemd dat Paulus dit woord gebruikt. Je ergens op voor laten staan, dat betekent toch dat je jezelf ergens op beroemt. Je kunt je bijvoorbeeld voorstaan op je positie, of op je geld, of op je slimheid of ervaring. Ik heb veel geld en wie betaalt, die bepaalt bijvoorbeeld. Of dat je jezelf laat gelden vanwege je kennis of positie om zo invloed af te dwingen. Je moet naar me luisteren, want... enzovoort. Dus je ergens op voor laten staan heeft iets van pochen, of zoals Groningers het zeggen, snakken. En ook het Griekse woordenboek geeft betekenis aan het woord als pralen, over jezelf roemen, opscheppen of trots zijn op. Het lijkt wel alsof Paulus ons expres aanmoedigt om ons ergens op voor te laten staan. Laten we als christenen maar pralen en opscheppen over de hoop die we hebben, over de ellende die we doorstaan en over God. En Paulus doet dat vaker, dit soort paradoxale opmerkingen. En daarmee legt hij extra de nadruk erop dat het evangelie van Jezus totaal anders is dan we gewend zijn in de wereld. Want wat in de ogen van de wereld wijs, rijk en machtig is, blijkt in Gods koninkrijk dwaasheid, armoede en zwakte te zijn. En ook andersom. Er wordt in de wereld soms neergekeken op christenen, op de kerk, het evangelie, het geloof. Maar trek je daar toch maar als gelovige niets van aan. Want bij God zullen de laatsten de eerste zijn en de eerste de laatste. Jezus zet met zijn evangelie de wereld met haar normen en waarden op de kop. En dat is wat Paulus met het gebruik van dit soort bijzondere uitdrukkingen wil benadrukken. Woorden die eigenlijk helemaal niet passen bij de inhoud. Laten we ons voorstaan op de ellende die we doorstaan. Zo zegt hij bijvoorbeeld. Hoezo? Moeten we dan trots zijn op tegenslag die we kunnen ervaren? Of mogen we erover pochen? Of het feit dat we soms vervolgd of gepest worden vanwege ons geloof of wat dan ook? Is martelaarschap dan iets om over op te scheppen? Dan zou je zomaar een soort wedstrijdje kunnen krijgen in het doorstaan van ellende. Zo van, moet je nou eens horen, ik ben ontslagen omdat ik christen ben. Oh ja, nou, bij mij is het veel erger. Ik heb 80 uur taakstraf gekregen omdat ik naar de kerk ging. Dat is natuurlijk absurd en belachelijk als het zo moet. Wat misschien kan helpen is een roman Karakter van Bordewijk. Onlangs heb ik het weer gelezen. Een boek dat vroeger op de lijst stond voor Nederlands. Het gaat over een jongen die geboren is uit een buitenechtelijke relatie en die vervolgens bij zijn moeder opgroeit. Zijn moeder moet niets van zijn vader hebben en houdt hem op afstand. De vader, meneer Dreverhaven, is een beruchte deurwaarder die niet betalende huurders zonder pardon op straat gooit. De zoon, met achternaam Katadreuven, probeert zich op te werken binnen een advocatenkantoor, maar wordt door zijn vader dwarsgezeten. De vader probeert de zoon meerdere keren failliet te laten verklaren. De zoon wordt woedend en daagt zijn vader uit. Hij gaat zelfs bewust een lening aan voor zijn opleiding, met het risico dat zijn vader hem elk moment failliet kan laten verklaren. En uiteindelijk krijgt de vader de zoon niet klein. En dan komt de zoon hem dat ook een keer zeggen. Pa, het is je niet gelukt. Ook al heb je mij voortdurend tegengewerkt. En als de zoon de deur uitloopt, dan roept de vader hem na. Of meegewerkt. Dankzij Christus lijden en opstaan ontvangen we hoop dat we mogen delen in Gods luister. We zijn nieuwe mensen geworden die in Gods nabijheid mogen leven. En dat is de hoop. En met die hoop staan we anders in het leven dan als je geen hoop hebt. En met die hoop zal de ellende die ons overkomt, in de vorm van lijden of vervolging, ons toch niet tot wanhoop sturen. Met deze hoop werkt ellende niet meer tegen, maar werkt die ellende eigenlijk mee. Zoals de zoon door de tegenwerking van de vader zich in feite nog meer ging inzetten en nog volhardender werd, zo leidt ellende bij mensen met hoop op God ook tot volharding juist. En die volharding leidt tot betrouwbaarheid. En dat weer tot nog meer hoop. En daarom zegt Paulus, mogen als het ware trots zijn op de ellende. Ook al leidt dat bij omstanders soms bij spot. Nou, waar is nou je God? Gaat hij je niet redden of beter maken? Met Paulus mogen we het anders weten. Ellende die ons overkomt maakt gelovigen die hopen op God alleen maar hoopvoller. Ik wens u nog een gezegende zondag toe.

Ina Noorda, die doet de groeten aan ons in de studio, aan de herstelgemeente, Jacoba van Maurik, Renske, Janni, Trein en alle luisteraars.

Jacoba doet de groeten aan Wouter en Gina, Tineke en Appie, Kitty, Niske, Greetje, Tineke Wening, Antoinette en Michiel, Truus, Mary, Roelie, Dirk en Anita, Francine, Krienhilde en alle luisteraars, speciaal ook degene die vaak een lied aanvragen voor Jacoba en die zij aan de telefoon krijgt.

Martijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dankjewel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuiszorg, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Truus Okke met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: van G.O.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Péter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog. Het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon. Ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere zondagmorgen van 10 tot 11. Dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek. Dank u voor deze nieuwe morgen.

Goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij het programma. Dank u voor deze nieuwe morgen. Vandaag is de techniek in handen van Arend Secuur. En mijn naam is Daniel Walter. Ik had allereerst een mededeling. Dit is voorlopig de laatste live gepresenteerde uitzending van deze zomer. Want de presentatoren Truus Okken en Daniel Walter houden een zomerstop. Vanaf zondag 6 september zullen zij weer beginnen met uitzenden. En in plaats van de live uitzendingen om 10 uur zullen er muziekprogramma's te horen zijn. Ik begin het programma, dank u voor deze nieuwe morgen, met twee songs. En dat zullen zijn Morning Light, met het nummer Wacht toch niet. En tussendoor praat ik nog heel even voor het tweede nummer.

Ja. Hallo, hier ben ik. Het volgende nummer, dat zal zijn van Seven Choir. En dat heet Maju Tentra Jesus. En dat is de Indonesische versie van... Het duurde even voordat ik erachter kwam. Maar toen zag ik het. Voorwaarts Christen Strijders. Maar dan op zijn Indonesisch. Dus die laat ik nu horen.

Erg mooi. Het nummer van Seven Choir, Mayu Tentra Jesus. Voorwaarts Christen strijders. Zo'n versie hoor je niet elke dag. Mooi. Ik wilde even praten over de afgelopen nacht. Het was gisteravond laat, rond een uur of twee dat ik naar bed ging. Moest het programma klaar hebben. Het is goed gelukt. En werd ik een beetje verkreukeld wakker na een heel kort nachtje. Is het weer prachtig. Gisteravond gigantisch onweer, gigantisch. En regen, het kwam in bakken naar beneden. Maar nu is alles weer, heeft weer genoeg water voor de plantjes en de diertjes. De bomen en het struweel. En ja, geweldig. Hartstikke fijn. Lekker weer. En voor de aankomende dagen wordt het ook mooi weer. Ik had nog een kleine omleiding. Dus dat ging even een stukje prima. Ik moest even een klein stukje omrijden. Even tegen het verkeer in. Maar dat deed de bus ook voor mij. Dus dat ging prima. We konden erover. Ik kon er in ieder geval over. En dat was uitstekend. Op tijd en klaar. Fijn. Dus het is altijd fijn om te zien dat de Heer mij de kracht geeft, mij het sterke lichaam geeft om die dingen te doen. Een korte nacht om even me vast te bijten in de voorbereiding, zeg maar. En dan een kort nachtje en dan weer opstaan. Geen enkel probleem. Fijn. En dan krijgen we als cadeautje dat het zo prachtig weer is. Dank u wel, lieve vader. Het volgende nummer wordt gezongen door Anko. En dat heet Vlinder.

Dat was Hanko. Prachtig. Een heel mooi nummer. Elke keer als ik hem hoor, dan denk ik van geweldig. En heb ik af en toe heb ik contact met Hanko zelf. En dan zeg ik, of ik bel hem wel eens op tijdens de uitzending. Je bent live, Hanko. En dan Hanko zegt, fijn, mooi. Nou, hij is er heel tevreden mee. Want dat is dat je het laat horen. Het laat horen wat Jezus voor ons doet. Wat Jezus voor ons kan doen en Jezus, wat Jezus voor ons doet. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Hij kreeg ook laatst, ik had hem laatst even, sprak ik hem even. En toen zei hij van, ja, laatst was er een kennis van mij, een vriend van mij. En die zei van, hey Hanko, ik heb je gehoord op de radio. Nou, dat is heel waarschijnlijk dat dit programma is. Geweldig, hartstikke leuk. Wij gaan verder met het volgende nummer. Dat is What a Friend We Have in Jesus van Peace in the Valley. Even kijken. Ja, nou goed. Ik zie daar aan de andere kant dat het eventjes... Er moet even toe komen. Nummer 15 is dat. Want deze cd staat nog niet in de computer, in de carousel. Maar hij komt nu.

Oké, dan ga ik nu verder met de mededelingen van de Stichting Open Doors. Het gaat vandaag over Centraal-Azië. Bid om standvastigheid voor Ayas, een 40-jarige weduwnaar met 2 tienerdochters. Hij is een nieuwe gelovige en het recente overlijden van zijn vrouw heeft hem diep geraakt. Ayas en zijn dochters worstelen met het vinden van vrede in Gods weg. Dat heeft iedereen. Beginnende christenen die zullen dat ervaren. Worstelen met het vinden van vrede in Gods weg. Als je verderop bent in het geloof in Christus, met het geloof in Christus, dan kan je er af en toe nog ook problemen mee hebben. Of problemen. En, ja. Maar beginnende gelovigen, nieuwe gelovigen, die worstelen daarin. Ik hoorde van een goede vriend van mij uit Colombia, die zei: es una lucha. Ik zo: la vida es una lucha. Ik zo: nou, lucha betekent strijd, hè? En het leven is een strijd. Ja, ik zo: nou, dat valt wel mee. En toen realiseerde ik mij van: nee, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Het is elke dag een strijd tegen de verleidingen van Satan. Daar strijd je elke dag tegen. Elke dag. Dus dat is een lucha. En toen zei ik van: ja, is bij dat. Je hebt gelijk. Dat is waar. Is una lucha. Goed. Meer dan 280 christenen uit verschillende regio's waren aanwezig tijdens een conferentie rondom discipelschap. Nog steeds in Centraal-Azië. Prijs God voor de gezegende trainingen en de beschermende engelenwacht rondom de locatie. Dus dan worden mensen getraind om leerlingen van Jezus te zijn, om het evangelie uit te dragen. Prachtig. Blijf bidden voor evangelist Evgeny. Hij reist veel naar afgelegen en gevaarlijke gebieden en vraagt: we hebben echt jullie gebed nodig. Voor mijzelf, voor mijn team en iedereen die we ontmoeten. Een groet van jullie broeder in Christus. Prachtig. Heel bijzonder. Dus of jullie zouden willen bidden voor Evgeny. Evgeny bezoekt in de bergachtige gebieden arme gezinnen en alleenstaande vrouwen met kinderen. Hij brengt hen eten en medicijnen en bidt met hen. Waar mogelijk organiseert hij bijbelstudies. Geweldig. Juist op deze afgelegen plekken opent God deuren voor het evangelie. Dit is heel bijzonder.

nu de Stichting Open Doors gaat over Centraal-Azië, vraag ik jullie nogmaals om gebed voor de Stichting Romana, waar ik het een maand geleden over had. Deze Stichting Romana is van een vriend van mij. Die evangeliseert en die zorgt voor voedsel voor de allerarmste christenen in onder andere Roemenië. Hij heeft tevens de Pakistan Homeschool Mission, de PHM, opgericht. En samen met 7 lokale partners krijgen er nu 300 kinderen les in thuisschooltjes. 3 van deze partners hebben ook christelijke thuiskerken, waar circa 500 volwassenen op afkomen om het blijde nieuws te horen. Vooral ook nu om te horen dat de Heer, dat onze Heer is opgestaan en de dood overwonnen heeft. Dit is heel bijzonder. Echt heel bijzonder, want zo'n 98% van de Pakistanse bevolking is moslim. En nu vinden er christelijke bijbelstudies plaats in deze eenvoudige thuisschooltjes. Dit is opzienbarend, want het moslimgeloof is niet het geloof in Jezus Christus. Bid alstublieft voor een snelle groei van het geloof in Jezus Christus, in zowel Pakistan als ook in Roemenië. En dan laat ik nu het nummer horen, Gebed van Anko. Want gebed blijft heel belangrijk.

Daar ging even iets mis met de techniek, niks aan de hand. Dat was Anko met gebed. Ga ik nu naar het volgende item. Dat is het gedicht. Dat heet Kijk om je heen van Margaretha Smith. Kijk om je heen. Hol niet zomaar voort door het leven. Sta eens stil. Kijk om je heen. God heeft zoveel moois gegeven. En het is voor iedereen. Kijk eens hoe de bloemen bloeien. Telkens weer, jaar in jaar uit. Zie de jonge dieren stoeien. Elke lente, nieuw geluid. Let eens op de zegeningen. Die hij schenkt, ja ook aan jou. Tot in de allerkleinste dingen. Merk je steeds Gods vader trouw. Heel de schepping wil getuigen van Gods liefde. Wie dat ziet, zal zijn knieën voor hem buigen en hem danken met een lied. God heeft zoveel moois gegeven en het is voor iedereen. Hol niet zomaar voort in het leven. Sta eens stil. Kijk om je heen.

prachtig, prachtig, prachtig. Ik heb ook Piet Smit gezien, live. Toen nog in een optreden met... Wie was dat? Ja, maar dat was met de Country Trail Band. Heel bijzonder, heel bijzonder. Echt, en... Laat het nummer helemaal uitspelen, zoals Truus dat ook doet. Heel mooi. Het volgende item is actueel. Het gaat over... die naam is gefingeerd, dus die naam is gewijzigd in verband met privacy. Nee, in verband met dat hij niet vervolgd wordt. Sinds Dilip naar de kerk gaat, is zijn leven compleet veranderd. Dit gaat over de bekering van Dilip, een jonge man uit India die opgroeide als hindoe, maar in die religie niet vond waar hij naar op zoek was. Door gesprekken online, dus met de computer, met mentoren van de evangelisatiestichting Global Rise, heeft hij Jezus Christus gevonden. En sinds hij zijn wens om de kerk te bezoeken heeft uitgevoerd, is zijn leven ten goede veranderd op een ingrijpende wijze. De evangelisatiestichting Global Rise heeft hem geholpen een geschikte kerk te vinden. En nu vertelt hij wat hij heeft geleerd over Jezus Christus aan zijn familie, die Jezus niet kent. Want het hindoe-geloof is een geloof dat niet... is een ander geloof dan het geloof in Jezus Christus. Wonderbaarlijke situaties en bekeringen tot Christus vinden plaats in dit land, waar Jezus Christus veelal onbekend is en de christenvervolging groot is. Op de ranglijst christenvervolging staat India op plaats 12. Wilt u alstublieft bidden voor de christenen in India en voor de stichting Global Rise, die onder andere zorgt voor de online verspreiding van het evangelie, dus per computer. Dank u wel.

Dat is... dat wilde ik even zeggen, want de hoge temperaturen die houden aan. En daarom wilde ik nog even herhalen wat er genoemd is. Ik weet niet wanneer dit genoemd is. Volgens mij weet ik niet. De hoge temperaturen van de afgelopen dagen en van de aankomende week, want het gaat gewoon door, laten ons duidelijk zien dat het klimaat ernstig verstoord is. Elk jaar worden er temperatuurrecords verbroken en het wordt steeds heftiger. De orkanen en de extreme neerslag die steeds vaker voorkomen, laten ons zien dat we leven in de eindtijd. De zware onweersbuien, dus dan kijk ik even naar gisteravond. Tjonge, jonge, jonge. Daar hoor je aan dat het echt mis is. Het zal allemaal en er zal gezegd worden van ja, dat is allemaal al geweest. En het is wel eens, het onweert wel eens heel erg. Maar in mijn achterhoofd zit, dit is de eindtijd waar we nu in zitten. De zware onweersbuien die wij nu meemaken, spreken boekdelen. En dit doet mij en ook u inzien dat de komst van onze Heer zeer nabij is.

Dat was Noortje met The Power of Your Love. We gaan verder met het volgende item. Dat is de meedenker. De mens... Wacht. Dat is de meedenker en dat gaat over Psalm 146, vers 4. Psalm 146, vers 4. Daar kom ik op het eind op terug. De mens is slechts een sterfelijk wezen en zal slechts sterfelijk blijven wanneer hij zich te wijs acht om onze Heer aan te nemen. De mens is slechts een sterfelijk wezen en zal slechts sterfelijk blijven wanneer hij zich te wijs acht om onze Heer aan te nemen. Het lichaam, zoals wij nu bezitten, is aan de dood onderhevig. Wij hebben niets te zeggen over ons eigen leven. Want God, die de levengever is, kan dit op zijn tijd weer terugnemen. De Bijbel leert ons nergens dat de menselijke ziel onsterfelijk is, maar toont aan dat onsterfelijkheid alleen een eigenschap van God zelf is. Op deze fundamentele dwaling van de natuurlijke onsterfelijkheid steunt de leer van het bewustzijn tijdens de dood. Deze leer, evenals de eeuwige pijniging, spreekt de Bijbel tegen en ze druisen in tegen ons verstand en gevoel. Wat zegt de Bijbel over deze dingen? Dus geen vage vuur en eeuwige pijniging en bewustzijn tijdens de dood en bijna doodervaringen. Let goed op wat de Bijbel daarover zegt. Psalm 146, vers 4. David verklaart dat de mens tijdens de dood geen bewustzijn bezit. De geest gaat uit,

Will the circle be unbroken? Prachtig, heel mooi. Zo is het ook. Zo is het ook. Het is namelijk een constant doorgaand proces. En het is niet een cirkel die gebroken is met een stukje eruit. Nee, het gaat gewoon door. Prachtig, heel mooi, heel mooi. Ik wilde even iets vertellen over een lekenprediker die bij ons in de kerk was. Die bij mij in de kerk was. Die heeft gepreekt. En dit was in Groningen hier. En die preekte over het radicale evangelie van Christus. En iedereen kent het, maar er zijn weinig mensen die het doen. Er zijn wel mensen die het ondernemen, maar het is een enorme uitdaging. Bid voor degenen die jou schaden. En hou van je vijanden. Dat is nogal wat. Maar dat is het evangelie van Christus. En niet dat je meer wapens inzetten en oorlog voeren en meer agressie. En die moeten zo streng gestraft worden. Daar hoorde ik Rob Jetten over. Ja, overtreders die moeten heel streng gestraft worden. Maar het evangelie van Christus, dat is: hou van je vijanden en zegen hen die jou schaden. Dat vind ik heel bijzonder. Dus hij vertelde dat. Hij vertelde dat. En dat is heel bijzonder. Heel bijzonder. En het lijkt, zoals ik al zei, iedereen kent het, maar als je daadwerkelijk ervoor gaat, dan zie je dat het heel wat voelt.

dalen heeft. En ik vind het is heel radicaal. Het is echt heel radicaal. Maar het is heel bijzonder. Het is heel erg bijzonder. De tijd is bijna weer voorbij. Mijn naam is Daniel Walter. En de techniek was in de handen van Arend Secuur. En voor de aankomende week wil ik je nog het volgende meegeven. En dat gaat over Spreuken 21, vers 21. Spreuken 21, 21. Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer. Prachtig. Ja, er staan hele mooie versen in de Bijbel. Waarvan ik denk van, wauw. Dan realiseer je dat en dan denk je van, ja, dit schrijf ik op. Dit schrijf ik uit. En dit gebruik ik in het programma. Dank u voor deze nieuwe morgen. Want het is een heel mooi programma. Ik draai nu Remco Hackert met Houd me dicht bij u. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Vriendelijke groet.

0: verlangend naar uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt wat ik nodig heb.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, zonder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Radio.
4: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
5: In de Schijnwerper, uw wekelijkse muziekmagazine van de regionale seniorenomroep. In de Schijnwerper is iedere zondagochtend te beluisteren van 11 tot 12 uur via Oog Radio en de livestream van RSO.

0: dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe In de Schijnwerper. Mijn naam is Manon Bonusganske.
1: En ik ben Afine van Eyken.
0: Ja, ABBA, hè?
1: Ja, ABBA. En nog veel meer.
0: Precies.
1: In ABBA.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voulez-vous, een nummer uit 1979. En dan zult u denken, waarom beginnen ze met ABBA? Want als u vaker naar ons luistert, wij doen altijd thema's.
1: En we doen ook wel vaker ABBA. Dus
0: absoluut.
1: Dat is niet zo heel ongewoon.
0: Het is niet, nee.
1: Qua smaak. Maar we hebben zo'n leuk thema.
0: Echt. We zijn er al weken van slag van.
1: Ja. En het is in die zin ook gewoon heel goed afgekeken van een hele leuke radioshow.
0: Ja, klopt.
1: En het zijn drie mensen.
0: Ja.
1: En ik zeg maar, ik hoef er maar langs, want het komt nu in mijn algoritme, komt hij dus al door nu voorbij.
0: Ja, op Instagram.
1: Ja, op Instagram. Maar ik moet gewoon al lachen, want het zijn drie hele grappige DJ's ook.
0: Ja, uit Australië.
1: Ja. Ja, en die ene man die zit ook in van die dansfilmpjes.
0: Klopt.
1: Van die epische, met een andere mannelijke danser.
0: Ja.
1: Gaan ze dan heel episch dansen, vaak op Celine Dion.
0: Ja.
1: Die
0: ja.
1: Contrast trouwens ook voorbij.
0: Ja, zeker weten. Ja. Maar het thema, vertel.
1: Ja, het heet in het Engels heet het key change.
0: Klopt.
1: En wat, ja, wat is het Nederlandse?
0: Dat
1: is
0: een toonsoort.
1: Verandering.
0: Verandering van toonsoort, en, ja.
1: Vooral een verhoging.
0: Juist.
1: Is het.
0: Ja.
1: En wat doet dat?
0: Ja. Ja. En dat hoorden we ook net in Voulez-vous, hè?
1: Ja, en wat doet dat met ons als dat gebeurt?
0: Ja, wij worden blij, wild, we willen meedoen.
1: Ja, het is een soort van toch wel een soort van emotionele slimmigheidje.
0: Ja.
1: Waardoor een soort van het effect van muziek gewoon een soort van over je heen spoelt, hè?
0: Ja, ja, nee, klopt.
1: Er wordt veel gebruikt in gospel bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja. Ik hou ervan. En in Voulez-vous hoor je het ook, hè? Dan zingen het de dames Agnetha en Annie Fried zingen Voulez-vous.
1: Ja, gaan ze omhoog.
0: Wie nou hoor, we kunnen niet goed zingen. Maar ja, dat is een key change.
1: Ja.
0: Nou, zo gaan we het een uur doen.
1: Een uur. En als je ze opzoekt op Instagram, er zijn volgens mij al 6 van deze afleveringen.
0: Ja.
1: En
0: ze hebben een beetje gepikt hoor.
1: Nee, maar ze halen ook internationale media mee. Ze zijn laatst in een talkshow geweest.
0: Oh, okay.
1: Elders.
0: Ja.
1: Om erover te praten. Omdat het gewoon zo opgepakt wordt door iedereen.
0: Ja.
1: Maar dat komt ook, ze doen ook gewoon, er staat dus een camera op hun radiostudio.
0: Yes.
1: Ze doen ook gewoon episch en hilarisch.
0: Ja, klopt.
1: Ja, die mensen kunnen niet stilzitten.
0: Nee. Als bij ons een camera zou staan,
1: dat is dan hetzelfde soort.
0: Is het een beetje hetzelfde soort zou je krijgen.
1: Yes.
0: Maar een uur lang key changes. Nou ja, dat wordt alleen maar te gek. En we gaan vlug door. Want welke gaan we doen?
1: Zullen we voor Man in the Mirror?
0: Ja,
1: Michael Jackson.
0: Superleuk. Yes.

0: We hoorden Man in the Mirror van Michael Jackson, 1988. En niet ver daarvoor, Whitney.
1: Ja, Whitney Houston uit 1987.
0: I Wanna Dance With Somebody. Ja, we gingen even op onderzoek uit, hè, want ik wilde eigenlijk weten wat is het eerste popnummer met key change. Dat kunnen ze niet zo goed aangeven. Maar het zit al in de Beatles, in I Wanna Hold Your Hand, 1963.
1: Precies.
0: En My Girl van The Temptations, 1964. Daar zit het al in. En het interessante is dat tussen de jaren 60 en jaren 90 ongeveer 1 op de 5 nummer 1 hits een key change bevatten destijds. Okay. En dat het sinds de jaren 2000 dat percentage nagenoeg gedaald is tot 0%.
1: Ongelooflijk.
0: Dit komt door de opkomst van de hip-hop. En die focust meer op ritme in plaats van melodische progressie. En is natuurlijk gemaakt op basis van digitale productietools, waarbij nummers vaker rondom een herhalende muzikale loop worden gebouwd. En dit dus niet meer zo, dit, ja, wat we net toch al een beetje gospelachtig noemden. Dat dus eigenlijk niet meer zo gedaan wordt.
1: Nee.
0: Laat niet dat we heus wel wat nummers uit vanaf 2000 hebben.
1: Precies.
0: Waarin het gebeurt. Zoals wat we de vorige keer draaiden. S Club 7.
1: Oh ja, S Club 7.
0: Ja.
1: Maar dit nummer van jou, hè, van, of van jou, maar ja, van Michael Jackson. Maar jij hebt hem uitgekozen in de lijst. Man in the Mirror. Dat is zo gospelachtig, maar het begint pas
0: op 2:45, wat briljant is. Hij zingt het woord change.
1: Quincy Jones, mensen ook, hè?
0: Ja, hij zingt het woord change en dan is de key change.
1: Geweldig.
0: Dit vind ik zo knetterbriljant.
1: Ja, dat is het ook.
0: ik zeg maar nu, we krijgen er gewoon nu kippenvel van. Nu het erover hebben. Ja. En dan wordt dat gospelcore ook nog eens ingezet. En dat eeuwige repeterende herhalen, waar hij natuurlijk lekker zo overheen gilt en doet. En wat ook wel gewoon op zich leuk is, is dat hij, dit is best wel,
1: er valt een tablet
0: neer. Wat dit natuurlijk is het toch een soort van liedje over awakening ook. Dat hij naar zichzelf kijkt in de spiegel. Want zeg maar, verandering begint bij jezelf.
1: Oh.
0: Nou, vind ik van alles van Michael. Want ik heb natuurlijk onlangs weer een Netflix-docu gezien.
1: Ja, en de film heb je gezien.
0: Ja, ja, dat ook. Maar in de film wordt het allemaal weggepoetst.
1: Oh,
0: hè?
1: Ja, dan is
0: dus
1: het
0: van de familie, hè, dit.
1: Ja, ja, precies.
0: Nee,
1: precies.
0: Nou ja, we vinden er van alles van. Lastig, vind ik hem. Ja.
1: Het is lastig en die man heeft natuurlijk wel fantastische muziek gemaakt.
0: Ja hoor, ja.
1: Nou ja, Whitney daarvoor uit 87 werd best een grote hit in veel landen. En ja, wat moet ik erover zeggen? Ja, gewoon goed. Gewoon lekker.
0: Ja,
1: gewoon lekker meezingnummer. En het werd, werd gewoon een grote hit. En het was eigenlijk een van haar bekendste hits toch wel.
0: Oh, oké.
1: Ja.
0: Oké, niet meer jaren 90, 92, dat soort.
1: Ook wel, maar dit is een van de bekendste singles.
0: Doorbraak.
1: Hits. Precies. Ja, ja.
0: Oké, helemaal goed.
1: Wij hadden het net al een beetje over waar wij onze inspiratie vandaan hebben gehaald. En dat die fantastische presentator, die DJ, die doet dus die gekke dansfilmpjes.
0: Ja.
1: Met, vaak liedjes van Celine Dion.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik dacht, zullen we dan ook maar naar haar toe gaan?
0: Heel graag, ja.
1: Ja, het blijft fantastisch. Het nummer heet All By Myself. When I

0: Oh man, het moet bijkomen. Ik ook. Het is toch fantastisch.
1: Krachtig, allemaal. Vind je niet?
0: Ja, het zijn twee gigantische powerballets achter elkaar. Ja, en ze hebben ook nog een connectie. Hoe leuk is dat?
1: Ja, ze hebben wel wat gemeen.
0: Absoluut.
1: Zijn we weer onbewust competent bezig? Ja. In die zin, ik wist dit niet. Jij wist het misschien in the back of your head wel.
0: Ja, klopt.
1: Want de schrijver...
0: Ja, de schrijver van Total Eclipse of the Heart is Jim Steinman. En die schreef natuurlijk De Wereld Zit Vol Celine Dion.
1: All Coming Back to Me Now.
0: It's All Coming Back to Me Now, precies. Ja. En die jonge man uit de radio-dj waar dit op gebaseerd is, dit thema... Ja. Die danst weer op dat nummer. Dus het is allemaal,
1: verbonden.
0: Het zit allemaal in elkaar gevlochten.
1: Ja.
0: Maar vertel.
1: Nou, kennelijk was er in 2013 een Engels onderzoek naar het meest favoriete liedje in de douche. En dan scoort deze dus, Totally Eclipse of the Heart, scoort extreem hoog boven Justin Bieber, Robbie Williams, Elton John en One Direction.
0: Ja, we denken allemaal dat we een Bonnie Tyler zijn.
1: Ja, dit zit wel een beetje in mijn allergie, maar geeft helemaal niks.
0: Maar je zong wel lekker mee.
1: Ja, mijn zus was een heel groot fan. Wat is dat met haar stem?
0: Een beetje rasp zit
1: erop. Ja, hè? Ja, ze noemen haar ook wel een soort van... dat zegt Steinman dan, dat zij een soort van Wagner-achtige 20e eeuwse zangeres is... waar hij deze speciaal voor geschreven heeft... waar dan Meatloaf weer niet heel blij mee was.
0: Nee, want Jim Steinman schreef weer veel voor Meatloaf.
1: Ja, maar ja, dit is wel echt specifiek voor Bonnie geschreven. Dus lekker dikke vette pech. Het scoorde in Nederland niet eens zo extreem hoog. Ergens rond de 18e plek.
0: Oh.
1: Terwijl dit wel zo eentje is die... Nou ja, zo'n keiharde klassieker.
0: Absoluut.
1: We hebben het over 1983, toen werd dit released.
0: Ja, daarvoor Celine. Celine Dion met All By Myself. Gereleased in 96 van het album Falling Into You. Het succesalbum waar haar carrière echt een vogelvlucht meenam. En het origineel komt uit 75, geschreven door singer-songwriter Herbert Carmen. En het couplet, hè, dan gaat het ook allemaal... Hè, die key chase komt er dan ook aan. Het couplet is gebaseerd op het tweede deel... de Adagio Sostenuto van Sergei Rachmaninoff.
1: Ja, en ik vroeg me af, want jij en ik weten allemaal precies... welke effectjes na dat key change stuk... wat er allemaal bij komt kijken. Dat ho, ho, ho, gaat ze dan heel hard. We deden het ook wel soms een beetje verkeerd. En dan vraag ik me toch af, is dit iets wat muzikanten uitschrijven voor zichzelf? Dat ga ik dan doen, dat ga ik dan doen.
0: En volgens mij zij niet.
1: Nee, dus dan heb je een opname en dan gaat ze maar gewoon los. En wat dan op plaat komt, dat is dan ook een soort van toevalstreffer?
0: Nou, volgens mij, want ik heb wel dingen over Celine Dion gezien. Zij gaat gewoon inderdaad in de studio inzingen. En zegt dan ook van, nou, ik wil het zo, ik wil het hoger of ik wil dit. En ik denk dat ze dan in samenwerking met de producer dan hier wel op uitkomen. Maar ik ben ervan overtuigd dat zij dan al wel weet hoe ze dit wil gaan inzingen.
1: Ja, dus ze weet het wel, ze is goed voorbereid en toch...
0: Ja, maar ik denk dat het ook in haar hoofd zit, zeg maar.
1: Ja,
0: en toch... ook wel improviseert.
1: Ja, ja, volgens mij gebeurt het ook wel op die plek.
0: Zeker, ja.
1: Want volgens mij zijn er ook dingen die je niet kan bedenken... en dat zo'n key change daar dan wel bij helpt. Want ja, wij krijgen bij elke key change nu inmiddels...
0: Oh, hou op, kippenvel.
1: Ja.
0: We zitten al bij alle... Nou, we zijn een half uur bezig, iets langer dan een half uur. We hebben al een half uur kippenvel steeds.
1: Ja, we komen helemaal niet aan onze nummers toe. We moeten door.
0: Ja, we gaan door.
1: Ik wil Genesis.
0: Jij wilt Genesis.
1: Ja, Invisible Touch.

0: Wat was dit voor hemels, engels, engelachtig?
1: Wonderschoon vind ik dit. Ja. Dit waren natuurlijk de Beach Boys met God Only Knows uit 1966.
0: Ja, 20 jaar voor Genesis, wat we daarvoor hadden.
1: Echt.
0: Jij zegt dat dit een tijdje verboden was, hè, op bepaalde plekken in.
1: Ja, het werd gecensureerd in delen van de Verenigde Staten, omdat de titel God Only Knows, Onze Lieve Heer in de titel, nou, dat vond vooral de zuidelijke staten, ja, dat kon natuurlijk echt niet. Dus daar werd het verbannen, mocht het niet op een radio gedraaid worden.
0: Maar ja, is er geen windeier gelegd, volgens mij, dat ze het nu nog draaien.
1: Het
0: een grote hit was in die film Love Actually. Ja? Die kerstfilm, daar werd hij heel groot in. Maar dit is... Dat met die hoorntjes in het begin, hè? Ik zei tegen jou, dat horen we toch eigenlijk nooit in de popmuziek. Niet op deze manier.
1: Nee, maar goed, het hele nummer, hoe dat in elkaar zit, hoor je bijna niet meer. En heel bijzonder, dit nummer werd gewoon in 45 minuten gecomponeerd.
0: Ja, daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Dat dan dagenlang dat er een writersblok is. En dat dan opeens in een half uurtje staat het erop.
1: Ja. Bijzonder, hè? Ja. En van de Beach Boys weet men vaak dat Brian Wilson, dat was toch wel de leadzanger en de naam. Maar hij heeft ook dit nummer geschreven. Maar hij had zoiets van, ja, maar mijn stem is niet geschikt voor dit nummer. Dus zijn broer Carl heeft dit ingezongen.
0: Kijk, dat is ook...
1: Dat is toch geweldig?
0: Dat je dat weet van, oh, er is even iets anders nodig. Ja. Ik ga nu even uit de spotlight.
1: Nou ja, ik vind dat sensationeel.
0: Ja, goed hoor.
1: Ja.
0: Genesis.
1: Yes, Genesis.
0: Dit was dus Invisible Touch. Was gewoon de favo van Phil Collins.
1: Ja, leuk.
0: In de Genesis-tijd, midden jaren 80. We hebben natuurlijk wel eens Land of Confusion gedraaid.
1: Zeker.
0: Met die fantastische poppen. Ik vind hun heel grappig. Ze zijn ook heel grappig.
1: Goeie muziek gemaakt, hoor.
0: Waar gaat het over? Over dat er kennelijk een vrouw en een man zijn leven is en dat zij iets onzichtbaars doet, maar dat dat zo'n impact heeft dat zij hem helemaal in haar greep heeft.
1: Oh,
0: daar gaat het over.
1: Doe maar.
0: Veel toch?
1: Ja, die veel.
0: Ja.
1: Nou, we gaan nu naar een nummer. Is echt jouw favoriet, hè? Die moest erin, zei je. En die wil ik horen.
0: Het is niet per se mijn favoriet,
1: nee,
0: maar
1: toch?
0: Ik vind hem fantastisch.
1: Voor deze lijstje favoriet.
0: Voor deze is hij fantastisch. Everybody, Backstreet Boys. Everybody.

0: Lekker staan het einde.
1: Bam.
0: Zalig.
1: Ik heb dit gewoon al jaren verkeerd gezongen.
0: Ja, maar het is Euphoria van Loreen. En wat zong jij altijd?
1: Volgens mij zong ik gewoon wat ze daarna ook zingt. You lift me up. Dus ik zong het up of zo. Ik verzon niet. Ik weet het niet.
0: Geeft niks.
1: Wat weten wij over haar?
0: Nou, we weten over haar dat ze geboren is in 1983. Ze heet eigenlijk Loreen Sinep Nora Tahui. Mm-hmm. Zweedse zangeres won het Eurovisie Songfestival met dit nummer in 2012. En heel bijzonder, in 2023 deed ze weer mee. En won ze weer met het nummer Tattoo.
1: Mag dat trouwens?
0: Mag ja, vaker meedoen? Je mag vaker meedoen. Dat doe je 100 keer mee.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja,
1: wist ik helemaal niet. Ja, helemaal tof.
0: Maar ja, te gek. Echt een dance song.
1: Dance, maar wel bedriegelijk in het begin.
0: Ja, het begint met violen.
1: Ik denk alle... en dan horen we een soort van grote onderzeeër, stoomboot, whatever. Ja. Iets een misthoorn, wat er doorheen...
0: Het is zo
1: leuk.
0: Fantastisch gedaan.
1: Ja, bedriegelijk. Leuk. Ja. Kunnen we ook nog wel eens iets mee?
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Gaan we doen.
1: Backstreet Boys.
0: Ja.
1: Echt. Wat is dit voor een lefnummer?
0: Geweldig.
1: Het is toch echt heerlijk?
0: Ja, het is, ja, hoe moet ik zeggen, er zit energie in. Het zit ook een beetje...
1: Beetje rauw.
0: Rauw, bozig.
1: Ja. We zijn weer terug, sinds dan ook. Ja. In het begin, hè. Oh my god, we're back again. 97 is dit. Na hun eerste album dat toch wel veel zoeter is. En kennelijk besloten van, we gaan eens even de andere kant van ons
0: iets
1: laten zien.
0: Imago.
1: En het zit ook in die clip, hè. Een van hun heeft dan zo'n Jekyll and Hyde half gezicht. Ja, ja. En een heerlijke key change halverwege. Waarbij ze een semitoon omhoog gaan.
0: Tof hoor.
1: En daarmee bouwen ze eigenlijk de spanning en de excitement op voor ons luisteraars. En ik vind het zo leuk, dat nummer van net, jouw Loreen en deze ook. Er zitten ook vaak in de tekst zitten dus iets van het woord up.
0: Ja, klopt.
1: Of change, wat Michael had. Ze maken dan ook letterlijk, maken ze eigenlijk duidelijk wat ze met het liedje
0: doen. Ja, want Loreen zingt ook zo... Up.
1: Precies, ja, super.
0: Geweldig.
1: Yes.
0: We hebben nog tijd voor één.
1: Ja, ik vind dat wel moeilijk, want ik vind ze allebei leuk. Ik weet niet wat het beste passend is.
0: Nee, ik eigenlijk ook niet. Interessant. Ik ga gewoon alvast afscheid nemen. En dan kunnen we dan nog even besluiten welke we gaan doen. Nou, we zijn in ieder geval over 2 weken weer. Zometeen de platenkast. En nog even. En dan is het juli en augustus. En dan gaan we naar de zomerspecials. Gaan we weer iets speciaals
1: zomers
0: doen. Zomers muziek draaien.
1: Ja.
0: Wij gaan afsluiten, Fien. Met welke song?
1: Josh?
0: Ja,
1: okay.
0: We gaan rustig en kalm afsluiten. Maar een prachtig nummer van Just Chrome en het heet...
1: You Raise Me Up.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.

luistert naar De Platenkast. Een programma van Ben Striesenau en Regina van der Werf. Deze week opent Ben zijn platenkast.

Hallo allemaal, het is zondagmiddag rond het middaguur en dus is het tijd voor een nieuwe aflevering van de platenkast. De titel van het eerste nummer was 7 Days in Sunny June en werd je gebracht door de Britse band Jamiroquai. En zonnig, dat was het de afgelopen 7 dagen wel. Het was zomer en dat hebben we gemerkt. Hoge temperaturen en scholen met tropenroosters. En dat was alweer een poosje geleden dat dat was gebeurd. Wij, en dan heb ik het over Regina van der Werf, die de techniek doet vandaag, en ik, Ben Striesenau, hopen dat u en jullie de week goed zijn doorgekomen. Laten we maar snel verder gaan met de volgende plaat, en dat is Sade en Paradise.

Zo gebeurt het dat als je 's morgens wakker wordt, de zon je slaapkamer binnenkomt en de vogels hun best doen om hun mooiste lied ter gehore te brengen. Dan waan je toch wel een beetje in paradise, waar Sade over zong. Stel je voor, een ritje op een mooie zomerdag. Het asfalt van de snelweg waar je de warte vanaf ziet komen. De auto met ramen open. Je ziet wolken met bijzondere vormen. En langs de weg staat een bord met Ventura. Dan heb je het nummer Ventura Highway gevisualiseerd. En die werd gebracht door de band America.

Dit waren heerlijke tropische klanken vanuit het altijd zonnige Zweden. Jazeker, dit was niemand anders dan ABBA's Agneta Veldskog en haar een van haar grootste solo-hits uit 1983 met de titel The Heat Is On. En we nemen aan dat het niet gaat over de verwarming aan binnenshuis, maar de zomerse warmte buiten. Waar het ook warm kan zijn, is in de straten van de stad. Luister maar.

De hitte van de stad kan blijven hangen tussen de gebouwen, waardoor de stoepen en het asfalt nog warmer worden. Daarentegen is het 's avonds heerlijk koel en tijd voor afspraken met vrienden op terrassen in de stad. Joe Cocker bracht deze cover, Summer in the City, van The Loving Spoonful uit. Dat uitkwam in 1966, die van Cocker kwam uit in 1994. Is de stad te warm? Je kan altijd nog naar de waterkant. Maar let op als het hoog water is, want daar zingt Blondie over.

De Tidus High is een koffer. En dat is van de Jamaicaanse groep The Paragons. En in 1980 gecoverd door Blondie. In een reggae-stijl met blazers en strijkers. Als eerste van hun vijfde studioalbum Auto American. Als eerste single van hun vijfde studioalbum Auto American. Maar wat doe je als het water hoog staat? Dan zoek je het hoger op. Oftewel, higher ground. En dat is waar Stevie Wonder dan weer over zong. De single komt van zijn album Inner Visions. En dat is uit 1973. Volgens Wonder gaat het over reïncarnatie. Iets wat voor hem nog meer betekenis gaf nadat hij zwaar gewond raakte tijdens een auto-ongeluk in 1973. 3 dagen na het uitbrengen van het album en hij lag hierdoor 4 dagen in coma. Gelukkig is de momenteel 76-jarige muzikant weer goed hersteld en kunnen we nog steeds genieten van zijn muziek.

Deze zonnige klanken kwamen van de Amerikaanse meidengroep Jade en hun grootste hit Don't Walk Away. En dit komt uit 1992. Het bevat de drumsample uit Jungle Jazz. En dat is van Kool & The Gang. En volgt het akkoordenschema van het nummer That Girl. En van, daar is hij weer, Stevie Wonder. Gingen we eerder al de stad uit om de warmte te ontvluchten en gingen we naar het water. De Drentse broers van Tangerine zoeken het liever het groen op van het boerenland. Waar ze zichzelf vast al zien zitten. Heerlijk picknicken in de schaduw van een grote boom met een wijds uitzicht over de Drentse weilanden. Geef ze eens ongelijk.

Wat ook erg fijn is, is natuurlijk om het water op te gaan. Met een bootje. Een zeilboot of al was het gewoon een doodgewone roeiboot. Wat daar dan weer heel goed bij past, is een fijne yard rock plaat. Die deze keer werd gebracht door Young Guns Silver Fox. Hun nummer heette Kingston Boogie. Waar het trouwens altijd heet is, is natuurlijk de woestijn. Gelukkig zijn er ook wel plekken in de woestijn waar veel water is. En dat is dan weer een oase. Het water, waar water is, kunnen dingen groeien. Het is er heerlijk vertoeven. Een ware oase dus. Maria Muldoer zingt erover. Luister maar.

Mocht je nou die oase per ongeluk gemist hebben en je loopt te puffen in het zand van de hete Sahara bijvoorbeeld, dan kan het zo warm worden dat alsof het lijkt alsof je op de zon zelf loopt. Het volgende nummer heeft dan ook als refrein You might as well be walking on the sun. Tja, ik ben geen expert, maar volgens mij hou je dat niet heel erg lang vol.

Uit Haarlem komt de reggae-band Cake. Met hun single No Money, No Love uit 1976... leggen ze uit dat je geen liefde kan bedrijven met geld. Maar ook niet op een lege maag. Dus zingen ze No Money,

En zo komen we alweer aan het eind van dit uurtje platenkast. Hopelijk hebben we je vermaakt met wat zonnige klanken. En luister je volgende week weer, want dan is Regina weer aan de beurt. Over Regina gesproken, je hoort haar het komende uur in het programma Anno 1900 over het leuke jaar 1984. Ik sluit af met een andere Nederlandse band, namelijk Brainbox van Cas Lux en Jan Akkerman. Zij brengen hun cover van Summertime. Van mij een heel goed weekend en tot de volgende week.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
0: Oog Radio.
4: Welkom bij Anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In Anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Regina van der Werf. Stap in de tijdmachine van RTV RSO. Terug naar het jaar
5: 1984.

Welkom bij Anno 1900 met muziek en nieuws in dit uur uit het jaar 1984. En dat is alweer 42 jaar geleden. Gestart met Wham, want zij stonden prominent in de hitlijsten. Het nummer dat je hoorde, Wake Me Up Before You Go Go, werd hun eerste nummer 1 hit over de hele wereld. De t-shirts die de bandleden droegen in de videoclip werden populaire kledingstukken. Het volgende nummer kwam ik tijdens mijn zoektocht tegen naar nummers uit dit jaar. Deed mij herinneren aan vroegere tijden en op zondag hoor je dit veelal om 8 uur. 's Ochtends, ik wel. Nu uitgevoerd door Marcia Raven en Ian Anthony Stevens, de schrijver van deze Big Ben remix, Catch Me. Met de klokken van de Londense Big Ben in Nederland. 1984 uitgebracht en het werd hier een groot.

Dat was Cyndi Lauper met een nummer dat gaat over vrouwelijke vrijheid, plezier, zelfstandigheid en het doorbreken van maatschappelijke verwachtingen. Het werd uitgebracht op 17 oktober 1983 als haar debuutsingle van het album She's So Unusual en scoorde in Nederland en wereldwijd enorm in de hitlijsten begin 1984. De eerste muzieknieuws uit het jaar 1984. Duran Duran breekt records. De Thing Blues Silver Tour gebruikt als eerste grootschalig live videocamera's en verbreekt daarmee merchandise records. Marvin Gaye overlijdt. Op 1 april wordt hij in Los Angeles doodgeschoten door zijn vader. Lionel Richie's Hello wordt Motown's eerste Britse miljoenseller. Op 14 april 1984 voerde Lionel Richie met zijn ballad Hello de Nederlandse top 40 aan. Zeker ook de bijzondere videoclip droeg bij aan de bekendheid en het succes.

Wij gaan verder met de regen en die kunnen we wel gebruiken na die bloedhete week. Misschien niet te veel of met onweer. Nu een nummer van Jermaine Jackson en Piazzadora. Het gaat over onvoorwaardelijke liefde, trouw en elkaars blijven steunen, zelfs wanneer het leven moeilijk is. Het werd in oktober 1984 uitgebracht. When the rain begins to fall.

aansluit, dat heb je naar een remix uit 1984 van Sister Sledge, geschreven en geproduceerd door Bernard Edwards en Nile Rodgers kunnen luisteren. Uitgebracht op 11 juli 1979 en groeide uit tot een grote Europese hit met later nog grotere successen dankzij remixes uit 1984 en 1993. We gaan verder met een geweldige zangeres en dito-nummer die als single werd uitgebracht in Europa, oktober 1984. Het werd een internationaal succes en deze song gaat over een vrouw die als danseres werkt en zich gevangen voelt in een leven waarin ze haar lichaam verkoopt voor geld, terwijl ze droomt van vrijheid en een ander bestaan. Ja, begint er al iets te dagen? Je hoort het al aan het intro.

Meer muzieknieuws uit het jaar 1984, waar we middenin zitten. Het album Born in the USA van Bruce Springsteen verschijnt in juni 1984 en levert 7 top 10 hits op in de Verenigde Staten. Het wordt een van de best verkochte albums van het decennium. Met Like a Virgin, single en album, wordt Madonna een wereldwijd pop-icoon. De single verschijnt in november 1984 en bereikt in veel landen de nummer 1 positie. Band Aid wordt opgericht in november 1984. En dan nemen Bob Geldof en Mitch Ure Do They Know It's Christmas op. Met onder andere de wereldsterren George Michael, Bono, Sting en Phil Collins.

Dat was Bird of Paradise van Snowy White uit de december 1983. En hij groeide begin 1984 uit tot zijn grootste internationale hit, met onder andere een zesde plaats in de UK en een zesde in de Nederlandse top 40. Orchestral Maneuvers in the Dark, kortweg OMD, bracht op 2 april 1984 een song uit en bereikte nummer 5 in de UK, Single Charge. Het werd een van hun grootste Europese hits. Het nummer gaat over beweging, reizen en het verlangen iemand te bereiken. En daarna nog meer beweging met Dr. Beat van de Miami Sound Machine. Maar eerst OMD.

0: anno 1900. Iedere week een ander jaartal, iedere week andere hits en iedere week een andere presentator.
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.

Je hoorde Dr. Beat van de Miami Sound Machine uit juni 1984 met hun internationale doorbraak. Het gaat over een vrouw die verslaafd is aan dansen en Dr. Beat nodig heeft om haar te genezen van haar onbedwingbare drang om te blijven dansen. Ja, je kan deze Dr. Beat eerder hebben gehoord tijdens mijn specials over Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Te vinden op onze website via RSO Radio Podcast in de schijnwerper. Even scrollen naar zondag 28 april 2024 voor deel 1 en op 2 juni 2024 deel 2 voor de liefhebber van deze muziek. We gaan verder met het weer. Op donderdag 9 augustus 1984 in Eelde. Een gevoelstemperatuur van 15,8 graden Celsius. Maximum temperatuur 21,6 graden Celsius. We hebben die dag ruim 10 uur zonneschijn. Geen regen op deze donderdag en het was half bewolkt. Het voelt wel klam aan vanwege een relatieve vochtigheid van 85%. Wij gaan verder met muziek uiteraard. Denise Williams. In april 1984 bracht zij als single uit. Afkomstig van zowel de Footloose soundtrack als haar album Let's Hear It for the Boy. Een wereldwijde nummer 1 hit. En het gaat over trots zijn op je partner, ondanks diens imperfecties. Een vrolijke en optimistische ode aan liefde en waardering. MUZIEK

Wij sluiten deze anno 1900 over het jaar 1984 af met Queen. Een nummer dat uitkwam op 2 april 1984. Het werd de nummer 1 hit in Nederland en België. En wij, en dat zijn Ben Striesenhout tegenover mij en ik ben Regina van der Werf, zeggen dag vanuit de RSO-studio en wens je een fijne zondag verder. De videoclip van dit nummer is beroemd vanwege de humoristische parodie op de Britse soap Coronation Street. Geniet nog even van I Want to Break Free.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Paschal. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschal. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder.

0: warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op LW Vloeren.

0: Boeren.nl. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

Een goedenavond. Het is zondagavond en het is net na zessen, dus tijd bij Oogradio voor de klassieke muziek. Achter de knoppen zit daarom ook weer mijn technicus van dienst, Alexander Termeer. Waarvoor dank. Mijn naam is Jan Kooistra en de komende drie uur is gevuld met diverse klassieke werken. En zoals gebruikelijk beginnen we met een ouverture. En die is in dit geval van Daniel François Esprit Aubert. Kortweg François Aubert op de cd genoemd. Hij is geboren op 29 januari 1782. Hij overleed op 13 mei 1871. Was een Frans componist en muziek. Componist en muziekpedagoog. Hij is vooral bekend door de Stomme van Portici, de opera die hij schreef in Nederland en België. Maar de opera waar hij de langste ouverture voor schreef is L'Enfant Prodigue. Dat is de verloren zoon, als dat mooi correct vertaald is. En daarvan wil ik u nu de uitvoering laten horen door het Gothenburg Opera Orchestra onder leiding van B. Tommy Anderson.

tot zover onze ouverture. Charles-Emile Waldteufel, dat is de componist waar ik wat van wil laten horen. Hij is geboren op 9 december 1837, hij overleed in 1915 op 12 februari. Hij was een Frans componist, muziekpedagoog en dirigent. En hij heeft heel veel walsen en andere dansen geschreven. Eén daarvan wil ik nu laten horen, Coquetterie. Dat is een wals, opus 218. Het Slovaaks Staatsfilharmonisch Orkest uit Košice staat onder leiding van Alfred Walter.

Ja, een einde aan deze mooie wals. François Duvienne, die is geboren op 31 januari 1759. Hij overleed op 5 december 1803, was een Franse componist, wederom fluitist en fagotist. Hij is het 14e kind, wauw, van een zadelmaker. Hij kreeg les van zijn oudste broer en die leerde hem verschillende instrumenten spelen. Toen hij de fluit leerde bespelen door Felix Raoul, de eerste fluitist van het orkest, beheerste die later meesterlijk, net zoals de fagot. En hij schreef op zijn 10-jarige leeftijd al de eerste werken. Nou, van deze componist gaan we dan ook naar een fagotconcert luisteren in F-dur. De volgende delen: Allegro moderato, andante en een rondo allegro moderato. Manfred Sax bespeelt de fagot en de Kölner Kammerorchester staat onder leiding van Helmut Müller-Brühl.

En dat was het fagotconcert van de Vienne. Leroy Anderson heb ik nu op mijn lijst staan. De man die geboren is op 29 juni 1908. En hij overleed op 18 mei 1975. Een Amerikaanse componist en dirigent. En hij had een klassieke opleiding gevolgd. Maar volgens John Williams, een andere componist, is hij de meester in de lichte muziek. Nou, dat klopt ook wel een beetje. En dus heb ik ook wat licht van hem gekozen. Hij heeft er is een cd, hij heeft hem niet zelf uitgebracht, maar een cd gebracht met opnames die ooit gemaakt zijn door hemzelf. Leroy Anderson conducts his music, heet deze uitvoering dan ook. En dat is uit 1960. Hij laat daar spelen Summer Skies.

toepasselijk bij het weer van nu. Summer Skies van Leroy Anderson. Meteen door naar Christoph Willibald Gluck, later Christoph Willibald Ritter von Gluck. Geboren op 2 juli 1714, hij overleden 15 november 1787. Was een componist uit Duitsland. En hij werkte onder andere in Italië, Parijs en Wenen. Waar hij het werk gecomponeerd heeft, wat ik nu laat horen, weet ik niet. Met de Orfe Euridice, daaruit de Dans van de Furies en het koor met Quel est laudacieux. Gaan we beluisteren in een uitvoering van de Monteverdi Choir en het Orchestra of l'Opera de Lyon onder leiding van John Elliott Gardiner.

Dat was de Dans van de Furies met het koor van Gluck. Dimitri Kabalevski is de componist die dit uur gaat afsluiten. Geboren op 30 december 1904, hij overleed op 14 februari 1987. Russisch componist. Hij componeerde de Comedians. En daar zit een proloog, een galop, een mars, een wals, een pantomime, intermezzo met een little lyrical scene, een gavot en een scherzo en nog een epiloog in. Ja, en dat gaan we beluisteren in een uitvoering van de National Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Leonard Slepkin. Tot aan het nieuws en dan zijn we bij u terug.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de 3e dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde.

0: Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Oog Radio.

We openen dit uur met muziek van Dmitri Sjostakovits. Deze componist is geboren op 25 september 1906. Hij overleed op 9 augustus 1975. Russisch componist en pianist. Niet zeggen dirigent, want er staat duidelijk pianist. Maar goed, hij componeerde dus The Gadfly. En dit is de filmscore suite opus 97a. Met een interlude, een barrel organ waltz, een galop en een romance. En dat werd allemaal uitgevoerd door de National Symphony Orchestra van de Oekraïne. Onder leiding van Theodor Kutschar. Nee, daar zijn we nog niet naartoe. Ik moet eerst eventjes het volgende werk aankondigen. Maar goed, geef niet. Ernesto Köhler is verantwoordelijk voor deze klanken. En ja, dat is een componist geboren op 4 december 1849. Hij overleed op 17 maart 1907. Een Italiaans fluitist, hoe kan dat ook, en componist. En ja, ik heb een werkje gekozen. Ja, het is wel een soort fluit, maar het is de piccolo die u zo gaat horen in de Nightingale Polka. Nola Excel bespeelt de piccolo en Jan Gruithuizen begeleidt op de piano.

een heerlijk, vrolijk werk. De Nightingale Polka van Ernesto Köhler. De componist die ik nu op mijn lijst heb gezet is Ignaz Josef Pleyel. Geboren op 18 juni 1757, hij overleden op 14 november 1831. Hij is in Roepenstal geboren, maar later is dat allemaal verfranseld. Hij is uit Oostenrijk van oorsprong. Maar hij was uit de klassieke periode ook nog een muziekuitgever en een pianobouwer. Dat zocht ik, want de Pleyel piano bestaat nog steeds. Ik heb gekozen in dit geval voor zijn Sinfonia Concertante opus 57 in A groot, met een allegro, een adagio andante, een adagio non tanto en een rondo moderato. Werner Grobholz is de solist op de viool en Werner Genui is de solist op de piano in dit werk. De Academy of St. Martin in the Fields begeleidt hen, in dit geval onder leiding van Iona Brown.

Tot zover het werk van Ignaz Joseph Pleyel. Symfonia Concertante was dat Opus 57. Ik ga nog even weer terug naar Leroy Anderson. Heb ik hem er even een paar keer in gezet met van die werkjes die niet op alle cd's verschijnen. Want dit is een verzamelcd met, zoals ik al zei, situaties waar hij zijn eigen werken dirigeerde. Dit is nog steeds de cd-versie van 1960, waar hij zijn eigen muziek dirigeert voor een orkest wat niet nader genoemd wordt, helaas. En in dit geval heeft hij uit zijn eigen werk gekozen voor China Doll.

tot zover de China Doll van Leroy Anderson. Johan August Halvorsen, dat is de componist, geboren in Drammen, wat is in Nijmegen, zou je denken, op 15 maart 1864. Hij overleed uiteindelijk in Oslo 4 december 1935. Was een Noors componist en dirigent dus. En op 9-jarige leeftijd kreeg hij al vioolles. Hij heeft... De kleine Johan die speelde ook nogal de piccolofluit. Dus ja, hij is al heel jong, is hij door een plaatselijke directeur van een muziekkorp geëngageerd om mee te doen. Van hem... moet ik wel even de goede pagina klikken. Van hem heb ik gekozen voor een werk over, denk ik, de stad Bergen. Bergenziana, dat is, of Bergenziana is het, de titel van het werk. Het is een rococo-variaties op een oude melodie uit Bergen. Hoe kan het ook anders? Dat gaat over een melodie uit Bergen. En ook de Bergen Philharmonic Orchestra is dan ook het orkest dat het uitvoert. De dirigent op het rostrum is in dit geval Neeme Järvi. En daarmee gaan we richting het nieuws. En na het nieuws komen we bij u terug.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Kirjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

De opening van dit uur kwam van de hand van Leos Eugen Janacek. En die is geboren op 3 juli 1854. Hij overleed uiteindelijk op 12 augustus 1928. Was een Tsjechisch componist en muziekpedagoog. En als derde grote Tsjechische componist na Antonín Dvořák en Petr Smetana liet hij zich ook veel door de volksmuziek van zijn land inspireren. En dat deed hij op zijn eigen manier, waarbij hij ook de stromingen uit zijn eigen tijd daarbij gebruikte. En de meest bekend gebleven werken zijn vooral uit zijn latere periode. Maar dit was een werk wat dus wederom ook gebaseerd is op die volksmuziek. Want dit zijn de Moravian Dances die we net hoorden met Hakan Ausbø op de piano. En dat was dan het werk van Leos Janacek. Johan Wilhelm Wilms is de componist waar ik nu wat van laten horen. 30 maart 1772 is hij geboren. En hij is overleden op 19 juli 1847... was een Nederlands componist van Duitse origine. En de eerste lessen en het eerste onderricht kreeg hij van zijn vader, een dorpsorganist, en later van zijn oudere broer Peter Johan. En in 1791 ging hij al naar Amsterdam, waar hij door verschillende orkesten als fluitist werd geëngageerd. Van hem heb ik gekozen voor het klavierconcert, oftewel het pianoconcert, opus 12. Ik heb een aantal delen. Een allegro, een poco adagio en een rondo allegro. Paolo Giaconetti is de pianist die in dit werk speelt. En het Kölner Academie staat onder leiding van Michael Alexander Willems.

Ja, tot zover ons werk van Johan Wilhelm Wilms. En een piano... Of een, ik moet eventjes opletten wat ik allemaal aan het doen ben. Ik zal even hier teruggaan naar mijn playlist. Johan Wilhelm Wilms, zijn pianoconcert opus 12. Dat wilde ik zeggen. Met Paolo Giacometti op de piano. Ik wilde even weer terug naar de componist die ik nou al een paar keer heb genoemd. En die ga ik eventjes opzoeken. Maar dat wil de computer nou even niet laten weten, volgens mij. Ik zal eens even kijken of ik hem toch eventjes zover kan krijgen. Nou, dus niet. Dan doen we het zo. Van hem hebben we al in de voorgaande uren wat werkjes gedraaid. Leroy Anderson, de man die 29 juni geboren is. Een aantal jaren geleden wel. Maar die dus klassiek gestudeerd had, maar de meester in de lichte muziek werd genoemd door John Williams, een andere componist. Ik wilde nog één werkje van hem laten horen. Wederom van die verzamelde werkjes waarbij hij zelf voor het orkest, in dit geval Leroy Anderson, conducts. Leroy Anderson heet dat concert eigenlijk. En dat was uit 1959, ook alweer een tijd geleden. Daarop staat onder andere Lady in Waiting.

Jawel, dat was Leroy Anderson met het werk van hemzelf. Ja, en hij, dat wou ik nog eventjes noemen, werd door zijn moeder in de eerste muzikale beginselen bijgebracht, doordat zij hem pianolessen gaf. Goed, dat wou ik nog snel even opzoeken, maar dat lukte net niet. Maar nu is het weer klaar, want we gaan naar het laatste werk van deze avond. En dat is weer van Emil Waldteufel. Charles Emil Waldteufel, om precies te zijn. En die is geboren op 9 december 1837... en overleed op 12 februari 1916. Frans componist, muziekpedagoog en dirigent. Ja, en ik koos voor hem omdat hij een hele mooie wals heeft. De Au Revoir Wals, opus 149. Nou ja, wij gaan ook goeiedag zeggen en tot ziens. Want voor ons is het programma eerst weer klaar na dit werk. U kunt zometeen natuurlijk altijd nog luisteren naar Radio Melanesian Sounds van Jeffrey Pattywile. Dat komt na 9, dus hou hem op oog. Ook nog weer leuke muziek. Maar wat Alexander en mij betreft, wij wensen u een hele mooie week. En hopelijk zijn we dan komende zondag gewoon weer te horen op deze zender. Nu eerst de Au Revoir Wals, opus 149, gespeeld door de Slovaaks Staatsfilharmonisch Orkest uit Košice, onder leiding van Alfred Walter. Tot de volgende week. Dag.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Melanesia, one of 3 regions in Oceania.

Tabea, popopoe mai lomi. Imi ipunye e Radio Melanesian Sounds. Jou nalau, upunams. Een hele, hele goede avond. Je luistert ook nu weer naar Radio Melanesian Sounds. Mijn naam is Mr. Nams. En vandaag hebben wij geopend met de groep Mai Moa en het lied Wairua uit Aotearoa. Prachtig lied natuurlijk vanuit de oorspronkelijke bewoners van Aotearoa, de Maori. En ja, we gaan gelijk doorpakken. We gaan verder met een groep uit de Zuid-Molukken. Malacca Soul met het lied Bapa Cheda, nogmaals uit de Zuid-Molukken. Blijf luisteren, want we komen straks er even bij jullie terug. Natuurlijk met een update over vorige week, 21 juni... waar we het vorige week in de uitzending al kort over hebben gehad. En dat is eigenlijk ja, onze reactie vanuit Radio Melanesian Sounds. Maar daarover later meer. Voor nu, Malacca Soul met Bapa Cheda uit Maluku Selatan.

Ketorang bukan Jawa Indonesia. Ketorang orang Papua dan Maluku Melanesia. Oftewel, wij zijn geen Javanen uit Indonesië. Wij zijn mensen uit Papua en uit Maluku, uit Melanesië. Yes, je luistert nog steeds naar dus Radio Melanesian Sounds. En ja, ik ga even de hele diverse playlist die ja, toch hopelijk de lekkere tropische temperaturen heeft kunnen vasthouden voor jullie. Die ga ik even met jullie doornemen. Waar zijn wij begonnen? We zijn begonnen in de Zuid-Molukken. De groep Molukka Soul met het lied Bapacheda. Daarna zijn we naar Fiji gegaan. Hebben we kunnen luisteren naar de zanger Fiji, die helaas niet meer onder ons is. Rust in vrede. Fiji featuring, en dit is even een uitdaging hoe ik dit ga uitspreken, Yisquisi, denk ik. In elk geval met het lied One More Time uit Fiji. Daarna Ai Minami met het lied Nauru, rechtstreeks uit Nauru. Daarna zijn we even teruggegaan naar de Zuid-Molukken. Hebben wij kunnen luisteren naar Comunitas Maluku en Tahuri met het lied Maluku Tanabeta. Gevolgd door een lied uit Samoa. De groep Fania Toloa met het lied Malo Galue. Daarna Ngaire met het lied Boom uit Papua-Nieuw-Guinea. Gevolgd door de zangeres Nikki uit Fiji wederom. Met het lied Fey Mama. Daarna Irubi Mangemu met het lied Chill Your Mind uit Vanuatu. Gevolgd door Benji uit de Zuid-Molukken. Met het lied Rindu Tana Air. En Benji kun je misschien, vooral voor de wat oudere luisteraars, die zul je misschien nog kennen, van de groep Arnhems Gewijs uit de jaren 90. En dit lied Rindu Tana Air is ook alweer een paar jaartjes oud. Als ik me niet vergis uit 2020. Maar een prachtig lied waarmee die eigenlijk aangeeft van ja, behoud je cultuur, weet wie je bent, waar je vandaan komt en wees daar trots op. Daarna als laatste uit West-Papua, Uncle Sam. Met het lied Papua Merdeka, Torang Bukan Jawa Indonesia. Oftewel, vrijheid voor West-Papua. Wij zijn geen Javanen uit Indonesië. Ja, prachtig lied natuurlijk. En Sammy Steider, blijf doorgaan. We blijven je nummers ook zeer zeker pushen hier bij Radio Melanesian Sounds. Dan, terug naar de actualiteit. Vorige week tijdens de uitzending van Radio Melanesian Sounds op 21 juni hebben wij het al kort gehad over wat die dag brengen zou. Het is namelijk op 21 juni 1951 dat de allerlaatste boot met daarop Zuid-Molukse kneelmilitairen en hun gezinnen naar Nederland is gegaan en is aangekomen op de Lloydkade in Rotterdam. En ja, in totaal zijn er dus 12 reizen met 11 schepen vanuit, inmiddels was dat toen al Indonesië, die zijn Nederland gevaren met in totaal dus 12.500 Zuid-Molukkers. Zuid-Molukse kneelmilitairen met hun gezinnen. En die zijn op dienstbevel gedeporteerd naar Nederland. Tegen hun willen, dat wilden zij niet. Zij wilden naar de Zuid-Molukken om te vechten voor hun eigen land. Nederland besloot anders omdat zij op dat moment in de kazernes verspreid zaten als militairen, of verspreid zeg maar over Java. En ja, in die tijd, we praten over de jaren 50 van de vorige eeuw, als militair deed je wat je werd opgedragen door je bevelhebber. En hun bevelhebber was op dat moment natuurlijk de Nederlandse overheid, de Nederlandse koning. Of in dat geval koningin natuurlijk. Zij hebben dat bevel opgevolgd en zijn dus naar Nederland gehaald. Zijn geen migranten, zijn geen dus arbeidsmigranten, zijn geen asielzoekers, zijn geen gelukszoekers. En ze zouden ook maar voor maximaal zes maanden blijven natuurlijk. We weten hoe het gegaan is. Ik zit hier inmiddels, mijn kinderen zitten hier. We zitten hier inmiddels 75 jaar en vorige week op 21 juni is dus een monument Ulukora onthuld. Daar was minister-president Rob Jetten bij aanwezig en hij heeft zijn excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. En wij zouden daar nog even op terugkomen, want hoe staat Radio Melanesian Sounds daarin? Wij waren natuurlijk aanwezig die dag. En hoe wij erin staan is heel simpel. En eigenlijk ook weer niet, bedenk ik me nu. Maar ja, het is een excuses van niks. En ik probeer dat zo kort mogelijk uit te leggen. Maar waarom is het een excuses van niks? Er is een excuses aangeboden vanaf de periode 1951... vanaf het moment van aankomst in Nederland, de opvang in Nederland, want uiteindelijk zijn die Zuid-Molukse kneelmilitairen, waar mijn grootouders onderdeel van waren, waar mijn vader een onderdeel van was, mijn familie, zeg maar,
Die zijn in voormalig concentratiekampen, in kloosters, zijn ze weggestopt. Zo ver mogelijk weg van de Nederlandse bevolking. Om maar niet te integreren en assimileren, want het was niet nodig. Ze zouden immers na 6 maanden teruggaan. Daarvoor is excuses aangeboden. Voor het directe ontslag bij aankomst uit het leger is excuses aangeboden. En er wordt verder nog gekeken naar wat... Ja, verder. Er volgt nog een onderzoek. Maar wat minister-president Jetten daarbij vergeet... is de gehele reden waarom wij hier naartoe zijn gehaald. Dat heeft natuurlijk te maken met de proclamatie van ons eigen land... op 25 april 1950. Want zonder dat zaten wij hier niet. Dat is een feit. Wij wilden niet bij Indonesië horen. Hebben dus 4 maanden voordat Indonesië daadwerkelijk ontstond... ons eigen land uitgeroepen en wilden daarvoor vechten. Nederland wilde dat niet, Indonesië wilde dat niet. Heeft ons dus hierheen gehaald. Dat is niet meegenomen in excuses. Dus, in onze ogen, waardeloze excuses. Daarnaast hoort die excuses... mag van Rob Jetten komen, maar moet in eerste instantie... van koning Willem-Alexander komen. Want die eerste generatie kneelmilitairen... en ook de generaties daarvoor hebben hun leven opgeofferd... hebben gevochten voor Nederland, voor het Nederlands Koningshuis. Die zal als eerste excuses moeten aanbieden. En dan gaan we het hebben over eerherstel, rechtsherstel... en wat is dan het juiste om te doen. Want een excuses zegt natuurlijk niks zonder een daad die daarop volgt. En er is maar één daad die daarop kan volgen... in de ogen van Radio Melanesian Sounds. Dat is geen zakgeld, dat is... enkel en alleen erkenning van de Republiek Maluku Selatan. De erkenning van de Republiek der Zuidmolukken, van ons land. De erkenning dat Nederland ons land heeft opgegeven. De erkenning dat Indonesië ons land is binnengevallen met geweld... waardoor het een oorlogsmisdaad is. En dat ons land geannexeerd is en bezet is... feitelijk sinds eind jaren 60 vorige eeuw. En dat er sindsdien een psychologische oorlogsvoering gevoerd wordt. En dat wij nog steeds bezet zijn en onderdrukt worden. Dat moet erkend worden. Dan doe je recht aan die gehele eerste generatie Zuid-Molukse kneelmilitairen... die hier naartoe zijn gehaald op dienstbevel, die gedeporteerd zijn. En wat te voelen is tot op de dag van vandaag. Dus dat is hoe wij erin staan bij Radio Melanesian Sounds. Lang verhaal, maar het moet wel duidelijk gezegd worden... Dat is heel belangrijk. En we gaan er dan voor vandaag ook uit. Natuurlijk met de boodschap Free Maluku. En we gaan er dan ook uit met het lied Uit de Zuidmolukken. Malukka Soul, wederom met het lied Tifa Marinho. En ja, luister ook volgende week weer naar Radio Melanesian Sounds... van 9 tot 10 hier op OOG Radio, Oogradio. Van 9 tot 10. Voor nu, stay fresh, stay free, Free Maluku Selatan. Amato!

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Slubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

Amsterdam, 8:30. Aan de bar met z'n tweeën. Net een hapje gegeten. Yeah, yeah.

0: maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK-goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK-goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

als alles behalve mijn angst went. Ik even niet snap hoe het leeft.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen.

0: Het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.